0: boekel en geen met bakel? Kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De ambulance is maandagmiddag rond 5:05 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manic Cuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. In het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek. Met saxofoon, basklarinet, cello, gitaar en contrabas maken de 3 ervaren muzikanten een reis door de tijd en over de wereld. Het programma begint om 2:30 en de toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: OSR.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. De 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Melligers Humagine. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Ellen van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. De ambulance is maandagmiddag rond 5:05 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Gun je avond een heerlijke radio.
1: Radio.
2: De avond door op OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek. Met saxofoon, basklarinet, cello, gitaar en contrabas maken de 3 ervaren muzikanten een reis door de tijd en over de wereld. Het programma begint om 2:30 en de toegang is gratis. De ambulance is maandagmiddag rond 4:55 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Geemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Geemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden. Maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. De gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. In het Kouwenbergs kerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek. Met saxofoon, basklarinet, cello, gitaar en contrabas maken de drie ervaren muzikanten een reis door de tijd en over de wereld. Het programma begint om 2:30 en de toegang is gratis. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 8:15 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8:00. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppilrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Oostuinstra met het radionieuws op OSR 920. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pilrand. Langzaam krijgt de line-up van The Sounds of Cecilia in Lieshout steeds meer vorm. Vanwege het 150-jarig jubileum organiseert de Harmonie op 6 en 7 november een gouden editie in de Klumper. Een spektakel met sfeermakers uit eigen dorp en inmiddels ook met landelijk bekend zangtalent. Evie Schuts treedt op. Zij liet in 2022 al eens in Lieshout zien wat ze in huis heeft. Ze wist de Voice of Holland coaches Suzanne en Freek tot tranen toe te roeren. Daarnaast komt ook Joost Manders. De man die op zanggebied alles kan, van klassiek tot pop. Hij draait er zijn hand niet voor om. Andere artiesten worden later bekendgemaakt. De ambulance is maandagmiddag rond 4:55 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Hi. What I Like About You, de Romantics waren dat, een hele goedemorgen. Dit is OSR 920, klaar wakker is begonnen. We zijn er tot aan 9 uur, fijn dat je bij ons bent. Hier is Madonna. And you can dance.

0: soulmuziek hier op OSR 920. Bruno Mars en All My Soul. Madonna Into the Grief ook nog. En zo zijn we toe aan het weer van 20 jaar geleden. Hoe was het op 6 oktober 2006? Nou, de minimumtemperatuur was toen 10 graden. Maximaal werd het 16. De wind kwam uit het westen. Het was een wisselvallige dag met buien. En in de middag werd het even zonnig ook nog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

hoorde achtereenvolgens Pink Floyd en ook Genesis met Jesus He Knows Me. Op over zijn 9:20. Goedemorgen, als je wat later bent ingeschakeld. Een kopje koffie, een boterham of thee of iets anders. Maar hoe dan ook komen we samen de ochtend wel door. We helpen je zo op gang richting de rest van de dag. En dat doen we met fijne muziek. Van onder meer Chris Ria. Zometeen gevolgd door Kensington straks. En dan de headlines van het nieuws. Maar eerst Josephine.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandab op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. Oekraïne zegt met lange afstandsaanvallen meer dan de helft van de Russische olieraffinagecapaciteit te hebben uitgeschakeld. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Heerlijk nummer is dat, hè? This is the life. En dit is ons leven. Muziek, elke dag maar weer opnieuw. Hier gaat Power zijn 920. Amy McDonald was dat. Archiefnieuws dan uit de maand oktober. We gaan terug naar 1956. De Nederlandse zanger Wieteke van Dort, zangeres natuurlijk, presenteert een nieuw radioprogramma over chansons dat al snel populair wordt. Dat was toen, dus lang geleden. Velen van ons zullen het programma niet eens kennen. Waarschijnlijk. En misschien zelfs de zangeres zelfs, weet ik wel niet. Deze ken je misschien wel, hè? De Granberries. Om wakker te worden 's morgens. Als hiermee je wekker afloopt, nou, dan kan ik je garanderen. Dan denk je niet van ik blijf nog even liggen. Nee, dan zet je je benen langs het bed. Stap je eruit en denk je van ik ga beginnen aan een nieuwe, verse, leuke, mooie dag. De zombie dus.

met deze laatste klanken besluiten wij het nummer. En dat was Sunny Day van Dutch. Marshmallow hadden we ook nog. En in het rijtje van drie begonnen we met de Grant Brewis, zoals verteld. En zo gaan we richting 8 uur. Nieuws, regiobreek komen eraan. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klavakker, met onder meer de sportvraag van vandaag. En ook het muziekfeitje, het ultrakorte feitje, met daarbij een behorend nummer, uiteraard. Nou, dit is Status Quo nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim 1000 miljard dollar. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestaat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De ambulance is maandagmiddag rond 5:05 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Melligers Humagine. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

Harderk Avenue heette het inderdaad. De Maisonettes waren dat. Boris en ik, 2-0. Goedemorgen, deel 2 van Klaarwakker is begonnen. Fijn dat je bij ons bent. We hebben een laatste kopje koffie voor vandaag. En we hebben muziek van Nothing But Thieves.

0: Here Comes the Sun met The Beatles. And Nothing But Thieves. Ook in Klaarbakker met Impossible. En dan de spotvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemster brak in oktober 1997 het wereldrecord op de 200 meter schoolslag? 1997 dus in oktober. Wie brak toen het wereldrecord? 200 meter schoolslag. Het antwoord hoor je zo meteen na de komende twee plaatjes. En die twee plaatjes die komen van Enya en van Dickie Dex featuring G.W. Roy.
1: En als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: OSR 920. Klaar, wakker.

altijd de mysterieuze klanken van Enya en Only If. En dan nu het antwoord op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemster brak in oktober 1997 het wereldrecord op de 200 meter schoolslag? Nou, dat was Marianne Muis. MM dus.

Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl er in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Heat is on, Glenn Frey bezong het. Blondie daarvoor, Fiesta Doors en Ratchet Riders ook nog even daarvoor.
1: OSR 920.
2: Muziekfeitje.
0: Je weet het, elke dag een ultra kort muziekfeitje ook vandaag in Klaarwakker. In 1991 scoorde R.E.M. een wereldhit met Losing My Religion.

Don't Speak met No Doubt en Jackie Wilson. Die twee die brengen ons langzaam richting het einde van Klaarwakker voor vandaag. Dank je voor het luisteren. Een fijne dag verder. Veel plezier met Muziekfabriek straks en de andere programma's. En graag weer tot morgen. How do you-

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:15 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroepbeeland.nl.
3: OSR 920 Regio Break.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Taylor Day en Tell It To My Heart, Michael Ziggler Band en Let's All Chant uit het einde van de jaren 70. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer dinsdagochtend. Kijk het op de kalender 6/10/2026. Tot een 12 uur muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. AI, kindermisbruik is een groot probleem. Beelden gaan soms de hele school over. Een stroomaansluiting in honderdduizenden huishoudens en bedrijven zijn onnodig zwaar. En zo kunnen we natuurlijk ook weer wat besparen, zodat er andere mensen aangesloten kunnen worden. Tot een 12 uur muziekfabriek, platen zijn verhaal. Leuke berichten, verjaardagskalender, ach, het komt allemaal voorbij. En de beste muziek.
1: Ben van Riel.

Beyoncé. En I'm a single lady, Desiree. En live op OSR 920. Je kent hem van The Who, daar was hij vroeger de leadzanger van. Maar hij ging ook op de solotour. En een paar onverdienstelijke grote hits heeft hij gemaakt. Onder andere deze, Roger Daltrey. En I'll Give It All Away. Dat draaien we hier op OSR 920.

0: remake in de jaren 90. Jerry Dimmels en Players and Every Kind of People. Vandaag en morgen zijn er nog twee warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden, maar daarna slaat het weerbeeld om. Bij een aantrekkende wind daalt het kwik naar zo'n 13 graden en wordt het herfstachtig.
1: OSR 920.
2: Jij hoort bij ons.

Ah, dat was nog een mono-opname uit de jaren 60. Donovan en They Call Me The Mellow Yellow, Rod Stewart, Young Turks en de Dizzyman's Band. Ik zag je stiekem wel meezingen. Die opera, we will like the opera. OSR 920. Ah, dit is Frank Boeien. Samen met zijn groep uit zijn beginperiode. Ik ben verslaafd aan jou.

Hij heeft verschillende platen gemaakt in de jaren 60 en dit was toch wel de bekendste. Chris Andrews en Yesterday Man, Pussycat Dolls en Don't Ya. Tot zover het eerste uur alweer van Muziekfabriek voor vandaag. Zodra ik nog 2 uurtjes lang de beste muziek, leuke informatie en de platen zijn verhaal komt allemaal voorbij. Dat doen we zo rond 11:30. Starship, tot het nieuws. Nothing's gonna stop us now.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Mellegers-Humagin. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. De ambulance is maandagmiddag rond 5:05 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Soul Asylum, Runaway Train, Shaka Taka Down on the Street.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag en morgen zijn er twee warme dagen met zonnige periode en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden. Goedemorgen, dit is OSR met nu de Beach Boys.

3 Degrees en The Year of Decision. Jimmy Cliff en 3 to Youth Ride hier op de nummer 1. Dit is OSR 920, jouw streekradio. Tot een 12 uur muziekfabriek met nu Emily Sandé. Next to me.

0: Gonna be next to you, daarvoor nog Jerry Lee Lewis. And a whole lot of shaking going on. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik ben hier ooit naartoe getrokken zoals zoveel mensen voor mij dat ook al deden. Gewoon om te zoeken naar een beter bestaan en een plek waar ik rustig kon leven en werken. Om eindelijk eens echt te kunnen leven. Nou weet ik wel dat je niet alles in één keer voor elkaar kunt hebben, maar waarom duurt het hier toch zo lang? Het werd me in het begin allemaal zo mooi voorgespiegeld. Hier waren de straten geplaveid met goud en de olie kwam als vanzelf naar je toe stromen. Die olie zou iedereen hier rijk maken. En daarom liet ik mijn vrouw en kinderen achter om mijn geluk hier te zoeken. Maar dat valt enorm tegen. Die oliebronnen zijn inmiddels opgedroogd en in de straten ligt alleen maar droogstof. En het ergste is nog wel dat met het verdwijnen van de olie er ook geen werk meer is voor de mensen hier. En dus ook nauwelijks nog geld. Nee, dan de mensen aan de andere kant van de grens. Die hebben het pas goed. Van hen wordt gezegd dat ze van water wijn kunnen maken. Sommigen noemen dat het bloed van de duivel, maar die mensen hebben er toch maar een mooi bestaan van. En dat bloed van de duivel zorgt er gelukkig wel voor dat ik af en toe mijn problemen even kan vergeten in deze moeilijke en hopeloze tijden. Ja, soms is er een of andere dominee die ons voorhoudt dat het allemaal beter zal worden. Hij beweert dan weer dat er een god is die ons zal helpen. Nou, daar heb je wat aan. Ik ben vannacht de stad uitgelopen en heb tegen de hemel geschreeuwd. Ik vroeg om een beter bestaan. Om water. Om een nieuwe toekomst. Maar er kwam niks. Vroeger zwommen we in het geld en in de olie, maar er is nu niets meer van over. Nu kunnen we alleen nog maar zwemmen in het droge zand. De bronnen zijn opgedroogd en met het verdwijnen van de olie is ook onze hoop weg. Ik vraag me alleen nog maar af hoe ik hier zo snel mogelijk weg kan komen. Weg uit dit uitgedroogde, dorre land.

voor René Vroger, geschreven door Henk en Henk van het Goede Doel. Alles kan een mens gelukkig maken. Bonium en Ross Patine. En we draaien de Dry County. Bon Jovi, als zijnde de platen zijn verhaal. Patricia McNeil, 1-13.

Begin van de jaren 70. Tommy James en de Shondells en Crimson en Clover. Latricia McNeil en Ain't That Just The Way That Life Goes Down, Down, Down. Nieuws komt eraan van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek. John Cicada. Just Another Day Without You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1-bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Mellegers-Humagin. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. De ambulance is maandagmiddag rond 5:05 gealarmeerd voor een ongeval op de parkeerplaats van Netorama aan de Elisabethplaats in Gemert. Daar zag een automobiliste bij het achteruitrijden een dame met haar winkelwagentje over het hoofd. De vrouw werd aangereden en kwam samen met de winkelwagen ten val. Een medewerkster van de supermarkt heeft eerste hulp verleend in afwachting van de ambulance. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar was erg geëmotioneerd door het voorval. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, Voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
7: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

Beleef de hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van Giel.

0: De mannen van de Rolling Stones, Mick Jagger en Keith Richards, Out of Time, Chris Farlow.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag en morgen zijn er twee warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden. Daarna wordt het minder, dan wordt het herfstachtig. Dan krijgen we eigenlijk het weer wat bij dit tijdstip van het jaar hoort. Ja, eindelijk, zou je bijna zeggen. Ja toch? OSR 920, ze komen uit Nederland. Ze hadden grote hits in de jaren 80 en 90. Lois Lane.

0: had er grote moeite mee om deze plaat op MTV te krijgen. Want ze wilde niet zo hard met deze teksten en met deze videoclips van Frankie Goes to Hollywood. Relax. Kijk het op de kalender.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Hans Valsbender en Tony Bouw, die zijn allebei jarig vandaag. Voor hen, Vanessa.

We got our love thing, others wedding and sitting on the dock of the bay. 6 oktober 2026. Het is vandaag Nationale Noedeldag. Het is de Nationale Orange Wine Day. Oftewel de dag van de oranje wijn. En de Wereldarchitectuurdag. Dus als je ergens door een stad heen loopt en je ziet ergens mooie gebouwen staan, dan denk je, ah, het is vandaag jouw dag. Het is jouw dag vandaag. Draai bij David Bowie ondertussen. Rebel, rebel.

Niet de bekendste, dat was toch wel The Wild Boys en The Reflex. Maar dit was een van de eerste singles die ze maakten. Duran Duran en Hungry Like a Wolf. Dave D, Doji, Biggie McIntosh. En The Legend of Santa Doo. 6 oktober 1919. Op deze dag werd de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij opgericht. Het is de oudste nog onder de oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij ter wereld. En vandaag in 2010 werd Instagram gelanceerd.

Close, Hello Buddy. Terug naar de jaren 60, begin van de jaren 70. Johnny Nash had ook nog een Falling In and Out of Love. En dat is wel een speciale plaats hier op Overzeg. Vinden we ze een beetje allemaal leuk. Altijd een beetje ruzie wie je mag draaien. Nee hoor. Zo, denk ik naar het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem. Tot morgen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de veep. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Melligers Humagine. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. Mensen kunnen weer een coronaprik halen als zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. GGD Brabant Zuidoost biedt de prik aan op 20 locaties in de regio, onder andere in Gemert en Helmond. De coronaprik helpt om beter beschermd te zijn tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname of overlijden door het coronavirus, omdat dit virus nog steeds aanwezig is en opnieuw kan opleven. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Zij lopen geen hoger risico meer om ernstig ziek te worden door corona. Mensen van 70 jaar of ouder krijgen uiterlijk half oktober een uitnodiging van het RIVM. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo.

Muziek van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay. Het was het vliegtuig wat de atoombom liet vallen op Hiroshima. Lang geleden alweer. Muziek uit de jaren 80. Daarmee zijn we begonnen aan Broodje OSR, muziek tijdens de lunch. Het is dinsdagmiddag en zojuist 3 uur lang. Ben van Riel op de radio. Die is terug morgen weer. Verder met Daryl Hall en John Oates. Dit is Kiss on My List. Een hele goede middag.

Bachman, Turner en Overdrive. Dan zeg ik, you ain't seen nothing yet. Maar dit was die andere. Looking out for number one. Daarvoor Cameron Whitcomb. En The Kingdom of Fear. Zometeen muziek van Lionel Richie op ORZ 920. Nu tijd voor Mr. Big. Dit is The Wild World. Now

Penny Lover was dat, Lionel Richie. Tijd voor wat country van Vaderlands Bodem, de ontdekking van Ilse de Lange, zijn grootste hit tot op heden. Joe Buck and the Way You Take Time.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crisis. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Weet je, het rustpunt tijdens Mojo Reserve deze dinsdagmiddag, dit uur, was een hit van de Walker Brothers en No Regrets. Zometeen een Nederlandstalige plaat. De Jazzpolitie is onderweg, zonder sirene. Daarvoor de kennismaking single van de Dire Straits. Neem je mee terug naar 1978. Dit is de welbekende Sultans of Swing.

Gaat goed met deze Robert van Hemert. Dit maakt hij samen met Donnie en stond maar liefst 28 weken lang genoteerd in onze Nederlandse hitlijst dit jaar. Moet dat nou? Daarvoor ook een Nederlandstalige plaat, dus 2 voor de prijs van 1. De Jazzpolitie en de Liefdesliedjes. En onderweg muziek van Tom Brown, nu Blind Melon. Hun grote hit No Rain.

Heerlijke funk op OSR 920. De hit van Tom Brown en Funking for Jamaica. Zometeen gaan we heel even plaatsmaken en gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur al. Daarna nog een uur. Broodje, OSR, muziek tijdens de lunch. Laatste plaats voor mij dit uur is Robin Ross, bijgestaan door Lila Key. Dit is Got to Get. Graag tot zo.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Langzaam krijgt de line-up van The Sounds of Cecilia in Lieshout steeds meer vorm. Vanwege het 150-jarig jubileum organiseert de Harmonie op 6 en 7 november een gouden editie in de Klumper. Een spektakel met sfeermakers uit eigen dorp en inmiddels ook met landelijk bekend zangtalent. Evi Schuts treedt op. Zij liet in 2022 al eens in Lieshout zien wat ze in huis heeft. Ze wist de Voice of Holland coaches Suzanne en Freek tot tranen toe te roeren. Daarnaast komt ook Joost Manders. De man die op zanggebied alles kan, van klassiek tot pop. Hij draait er zijn hand niet voor om. Andere artiesten worden later bekendgemaakt. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Melligers Humagine. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee.
1: OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR

Music Takes Me. U luistert naar OSR 920, de zender vol muzikale herinneringen. Met Jimmy James en de Vagabonds begonnen we zojuist het tweede gedeelte van Broodje OSR. Het is dinsdagmiddag. Met hoog bezoek zometeen, want Cliff Richard is weer aangeschoven aan de lunchtafel. Daarvoor tijd voor Mika.

En we draaien de platen helemaal zoals je gewend bent. Hier bij ons in 9-2-0. Danny Vera en Too Close. Daarvoor Sir Cliff Richards. En Power to All Our Friends. De ex nummer 1 uit 1973. Toen stond die plaat maar liefst 4 weken lang nummer 1 in Nederland. We gaan luisteren naar muziek uit de Motorstal. Dat doen we met een hit van Marvin Gaye. Dit is I Heard It to the Grapevine.

muziek om blij van te worden. En ik kijk naar buiten. Ja, goed, het is toch niet te geloven. Het is 6 oktober, stralend weer. En dat houdt nog één dag aan. Morgen is het dan ook nog zo ongeveer zoals vandaag. En daarna zal het wel wat minder worden, maar goed. We zijn geen weerstation, maar een radiostation. Dus alleen de muziek hebben we in de hand. Dat doen we nu met Keen. Dit is Everybody's Changing.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. De vrouw overleed aan een longontsteking. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Dat zijn meestal van die serieuze mensen, die dokters. Maar ja, deze die mag ik wel. De zingende Dr. Alban op OSN 9 2.0 en Sing Hallelujah. Onderweg muziek van Rihanna, Only Girl. Daarvoor Jimmy Bo Horn. Dat plaatje komt uit de jaren 70. De man die we kennen van onder andere Spank, maar

Muziek van onze eigen bodem, de dames Mai Tai. Am I Losing You Forever op OSR 920. Het is de zender van liefhebbers voor liefhebbers. Met nu tijd voor Nederpop van weleer. We gaan luisteren naar de stem van T. Lau. Bekend van de formatie De Scene van Blauw. En inderdaad het prachtige nummer Iedereen is van de wereld. Maar geniet nu ook van deze hit. Dit is Open.

Bass. Rates. Je hoorde muziek van Miley Cyrus en onder deze naam was dat haar laatste productie, want ze gaat verder onder Miley op aanraden van haar peettante Dolly Parton. Dat was mijn aandeel van deze dinsdag. Zometeen veel plezier met Ozer in de middag en de laatste voor mij vandaag, U2 en Green Day.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. Brabantse scholen die hun schoolplein gezond, klimaatbestendig, natuurlijk en avontuurlijk willen inrichten, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De Brabantse waterschappen, provincie Noord-Brabant en het Cultuurfonds Noord-Brabant investeren samen 1 miljoen euro om zoveel mogelijk schoolpleinen groener te maken. Van 2024 tot en met 2027 is er ieder jaar 250.000 euro beschikbaar. Scholen kunnen via deze regeling een aanvraag doen voor een bijdrage van maximaal 70% van de kosten, met een maximum van 10.000 euro per project. Vanaf 1 april 2027 kan een aanvraag gedaan worden via de regeling Schoolpleinen van de Toekomst. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:15 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

DJ voor Elfstark en Rainbow in the Sky. En misschien was dit ook wel de periode dat je wekelijks op stap ging. En dan helemaal dat je plaat hing op onder andere muziek van deze DJ. Ozer, in de middag op deze dinsdag onderweg. Het goede doel. Alles geprobeerd na deze van Curtis Mayfield.

Ze waren ongekend populair. Het goede doel met natuurlijk zanger Henk Westbroek en Henk Temmink. Alles geprobeerd. En andere hits van deze formatie. Natuurlijk België. Maar ook Ik Dans Dus Ik Besta of Gijzelaar zou je zomaar kunnen kennen. Ozer, in de middag. Fijn dat je er ook weer bij bent. We hebben nog klaarstaan. Kenny Staten zometeen. Young Hearts Run Free. Na deze van Dua Lipa. Dit is Houdini. I come back.

Nee hoor, we draaien ons hand niet om voor een beetje rock op de radio. In dit geval van de formatie AC/DC Money Talks. En ja, tot 4 uur geef ik jou nog de ideale playlist hier bij OZR920. Onderweg, Tim Deluxe, It Just Won't Do en Level 42 Love Games. Na Annabelle, dit is Talk To You.

Tim Deluxe, It Just Won't Do, gooien hier op jou, OZR 920. We hebben zometeen nog geen verstaanbare muziek in de vorm van Boudewijn de Groot, Verdronken Vlinder. Nu eerst terug naar de jaren 60. Dave Berry, I'm Gonna Take

Een van de klassiekers van Boudewijn de Groot, Verdronken Vlinder. En naar verluid komt er volgend jaar een nieuw album uit van deze zanger. We gaan richting 3 uur. Dat betekent straks hier het Radio Nieuws en de Regio Break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. De bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manicuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausums en Pierre Melligers-Humagine. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. In het Kouwenbergskerkje in Aarderiksel kunnen bezoekers zondag 11 oktober genieten van Trio Henkes. Trio Henkes brengt een gevarieerd programma van klassiek, jazz en hedendaagse muziek. Met saxofoon, basklarinet, cello, gitaar en contrabas maken de 3 ervaren muzikanten een reis door de tijd en over de wereld. Het programma begint om 2:30 en de toegang is gratis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

Wat een hit was dit zeg. De Bee Gees hoorde je hier op Ozer. En Tragedy. En ben jij onderweg op je werk of gewoon lekker thuis? Ozer is erbij. Dat is zometeen nog hier Before the 110. Nu tijd voor nieuwe muziek van Jason Derulo.

De Golden Earring, de band werd opgericht in 1961 en was vlak voor de opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van ons land. Dat was een van die grote hits, Twilight Zone. Oh zeg, onderweg heb ik klaarstaan. Christina Aguilera, Come On Over Baby, na de Supremes, dit is Love Child.

Christina Aguilera van haar gelijknamige album Come On Over Baby werd uitgebracht in de Zero's. OZ920 deze dinsdagmiddag met zometeen nog Ben Saunders, Girl for a Broken Heart. Nu eerst Red Hot Future en Mel.

En ja, wie weet had jij je volumeknop van je radio een tikkeltje harder gezet voor deze. Live was dat en Selling the Drama hoor je hier op OZR 920. OZR in de middag. Deze radioshow is er elke dag, elke werkdag, dan wel te verstaan van maandag tot en met vrijdag van 2 tot 6. En op zaterdag doen we dat nog eens dunnetje over van 12 tot 6. Nu Michael Jackson.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: OSN.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Mensen kunnen weer een coronaprik halen als zij meer risico lopen om ernstig ziek te worden door corona. GGD Brabant Zuidoost biedt de prik aan op 20 locaties in de regio, onder andere in Gemert en Helmond. De coronaprik helpt om beter beschermd te zijn tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname of overlijden door het coronavirus, omdat dit virus nog steeds aanwezig is en opnieuw kan opleven. Voor gezonde mensen onder de 70 jaar is de prik niet meer nodig. Zij lopen geen hoger risico meer om ernstig ziek te worden door corona. Mensen van 70 jaar of ouder krijgen uiterlijk half oktober een uitnodiging van het RIVM. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. De Bunker in Gemert staat komend weekend volledig in het teken van muziek, ontmoeting en underground metal. Met de internationale solo live act Door uit Engeland op donderdag, een laagdrempelige game night op vrijdag en een stevige metal line op met Manic Cuerda uit Nederland en het Franse Skelethal op zaterdag, biedt het weekend voor elk wat wils. De programma's beginnen alle dagen om 8 uur. De hulpdiensten zijn maandagochtend rond 7:45 gealarmeerd voor een ongeval aan het Boekend in Gemert. Daar was een 13-jarige jongen met zijn fiets gevallen. Hij fietste over een scheidingsrandje tussen het fietspad en de weg toen hij onderuit ging. Hij kwam zeer ongelukkig terecht en is met letsel aan onder meer zijn arm overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de weg afgezet en het verkeer eromheen geleid. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
7: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
8: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. OSR in de middag.
2: Martin Huibers.

Zonder enige twijfel waren zij de grootste dansers. En ze were the greatest dancers. Sister Sledge onder aanvoering van naar Rodgers en Bernard Edwards, want die waren verantwoordelijk voor de compositie van deze plaat. Welkom in Overzeg in de middag, deel 2. Wij danken Peter Derks weer voor het eerste gedeelte. En we hebben de allerbeste weer vanuit 6 decennia's tot aan 6 uur. Dat was deze van de Kings of Leon en de Sex on Fire.

0: constant onder hypnose.
1: Nederstalige muziek is vreselijk populair, maar ook Flemming is vreselijk populair. Binnenkort op het podium in zijn clubtour in het najaar 31 oktober in de Effenaar in Eindhoven. Dat is uitverkocht. Nog wel kaartjes voor 6 november 013 in Tilburg en 7 november in Doornroosje in Nijmegen. Is aan Casey.

mensen hadden we achterin volgens John Fogerty en de Creedence Clearwater Revival met Slody. En de House Martins met, ja, een lekker uurtje, een happy hour. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst de zoon van Julio Iglesias. Hier is Enrique. En kun je hem horen? Luister even goed.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Beleef de hits.

ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende nummers van Queen die ze maakte in 1991. Het kwam van de gelijknamige LP Innuendo. Dit is OSR 920, 24 uur per dag, het allerbeste voor je, zoals Robert Palmer. Yeah.

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural

Faithless and God is a DJ. Hij is van alle markten thuis. Daarvoor hadden we James Bay, de man die je nog kennen van Hole Back to River. En dit was de Best Fake Smile. Alvast dat je het weet, volgend jaar op 31 mei en 1 juni live in de Ziggo Dome in Amsterdam. Somber, er zijn nu kaartjes verkrijgbaar. Dit is de nieuwe single, My Body Isn't Ready. It's the

doet het altijd goed op feestjes en het is heerlijk om dat mee te blijven. De Kreuners uit België en ik wil je. En Somber hadden we ervoor met My Body Isn't Ready. Zometeen de nieuwsberichten van 5 uur, maar eerst de Red Hot Chili Peppers en Hand the Bar.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïense vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Burgemeester Caroline van den Elzen van Boekel heeft met plezier meegewerkt aan het boek In het hart van het ambt van Sascha Ausems en Pierre Melligers-Humagin. Het eerste exemplaar werd tijdens het VNG-jaarcongres overhandigd aan minister Heerma van Binnenlandse Zaken. Waar het in het openbaar bestuur vaak over cijfers en dossiers gaat, draait dit boek puur om de menselijke maat. 82 burgemeesters deelden openhartig hun verhalen over de balans tussen grote verantwoordelijkheid en kwetsbaarheid. Dat vraagt erom dat je durft te laten zien wie je bent, ook zonder die keten om. Fotoclub FC Objectief uit Beekendonk presenteert in oktober haar najaarsexpositie in Kunstpodium Het Oude Raadhuis in Beekendonk. U ziet er zo'n 60 foto's, waaronder een bijzondere serie met De Rode Draad, waarbij fotografen hetzelfde beginpunt uniek interpreteerden. Ook is er een diashow. De expositie is geopend in het weekend van 10 en 11 oktober. Speuren naar letters, schrijven met een kroontjespen, knutselen met boeken en zingen met een kinderboekenschrijver. Dat kan zondag 18 oktober in het Boerenbondsmuseum in Gemert. De dag die in het teken staat van lezen, schrijven en verhalen van vroeger en nu. Kinderen gaan op lettertocht. Er zijn voorleesactiviteiten en kinderen kunnen creatief aan de slag met boeken, letters en muziekinstrumentjes. Een van de hoogtepunten is het interactieve optreden van kinderboekenschrijver en zanger Erik van Os, bekend van boeken en liedjes die hij samen met Elle van Lieshout maakte. Het museum is open van 1 tot 5. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

En natuurlijk herkennen wij het grote succes van de Jacksons erin. Can You Feel It? Maya Days, samen met de Italiaanse Tempera en Feel It. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze dinsdagmiddag met succes van John Layton. Johnny, remember me.

En wat een hit was dat vorig jaar. Nou, 34 weken lang stonden ze in de hitparades en de helft van de tijd zelfs op nummer 1. Bruno Mars samen met Rosé en Apetapete. En John Leighton hadden we ervoor met Johnny Remember Me. Oorzeg 920 met de allerbeste muziek, zelfs Nederlandstalige. Zoals Ruud Jacot. En ze heeft er zin in, want ze vraagt aan jou: vrij met mij de hele nacht.

Dayton en The Sound of Music. Heerlijke achtergrondmuziek. En daarvoor wat Franstalige muziek van Zaz. En natuurlijk hadden we ook Ruud Jacot en Vrij met mij. Zometeen tijd voor de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst The Age of March en The Vehicle.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Het weer vanuit het zuiden opklaring en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

de spiksplinter nieuwe single van Sol Mieux. Hoewel ze de laatste tijd en de komende tijd meer in het buitenland te zien en te horen zijn. Ja, voelen zich toch helemaal thuis. En wel in de Ziggo Dome in Amsterdam op 22 januari volgend jaar dan pas. We hadden de A-teams daarvoor uit Zweden en zongen alleen maar liedjes van ABBA. Vandaar dat het ook de ABBA-teens heette. Overzeg 9-2-0 met David Ruffin. And What Becomes of the Broken Hearted. As I walk

De duizendpoot Betty White, die ontiegelijk veel hitjes heeft gehad vanaf de jaren 60 tot in de jaren 90, kunnen we stellen. En een van de grootste hitte, Shura Shura. En we hadden daarvoor David Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. Oude zeg 920 met The Time. En we horen het al, The Jump.

0: Het trio Accent uit Roemenië, daar komen er niet zoveel hits vandaan en ook niet zoveel roepjes. En dan volgen we Time met The Jungle Love en tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur de avond door met Tom Holland. Ik wens je een prettige avond en graag tot morgen. We hebben nog de Pumas en zij maakt het verschil.
1: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De weg N264 van Elsendorp naar Boksmeer is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober deels afgesloten. Vanaf maandagochtend 6 uur tot vrijdagavond 7 uur wordt gewerkt aan een nieuwe inrit en fietsdoorsteek ter hoogte van MKG. De weg vanuit Elsendorp richting Boksmeer is die hele tijd dicht. Verkeer vanuit Boksmeer heeft overigens wel doorgang. Het tankstation en de garage blijven bereikbaar en ook het fietspad en voetpad zijn open. Wil je in deze periode naar Boksmeer, dan volg je de omleidingsroute via de N264 richting Meel. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aanmaas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beekendonk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en een natte periode stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.

buiten ook. Vandaag was het weer hartstikke lekker weer. Een graadje of 16 en zonnetje scheen. Nou, dan moeten we nog profiteren. Morgen nog één dagje. En dan is het alweer gedaan met het mooie nazomerweer. Hey, welkom. Het is dinsdagavond 6 uur geweest. De avond door weer tot aan 10 uur. Met, zoals je ons gewend bent, zoals dat altijd lekkere muziek. We horen zeggen 9-2-0. Half 7 gaan we het eigenlijk maken voor een eendagsvlieg. Maar nu eerst Everything But A Girl and Each and Everyone.

was. En de nummer 1 in 1972, de heren en dames van The Last Humphreys. Met z'n tiende waren ze destijds. En de thuisbasis was Hamburg. Daar hadden ze hun groep geformeerd. Daarvoor Everything But A Girl en Each and Everyone brengt ons nu bij de Motown sound van de jaren 60. Hier zijn de Four Tops en If I Were A Carpenter.

Hij verrast ons in 1980 met zijn Super Freak. Daarna bleef het een aantal jaren stil. En toen kwam hij in deze 5 jaar later uit. Rick James en Glow, daarvoor Corona en The Rhythm of the Night. Brengt ons dan bij onze eendagslief voor deze dinsdagavond 1974. Een Engels bandje, het heette Candlewick Green. Ze stonden 4 weken in de top 40 in Nederland. En 25 was hun hoogste notering voor deze plaat. Nummer vraagt zich af, who do you think you are?

Doe Wat Je Wil, vertaling van Bert Hering. En daarvoor hadden we Simon Webb en Coming Around Again. Meneer Prince, heel veel hits scoorden in de jaren 80 en jaren 90. Dit is I Would Die For You, zometeen Jesse G en Domino. We dat allemaal hier bij Horizon 90. De avond door, we zijn er nog tot aan 10 uur.

Domino van Jesse G voorafgaand door Prince. En dit is Gordon Lightfoot. Het werd dus nog eens verdiscoed door Viola Wills in de jaren 80. Maar dit is het origineel. Nummer heet If You Could Read My Mind.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Scouting Alen Riksel sluit op zaterdag 17 oktober de avonturenmaand feestelijk af met een open dag tijdens het Jota Joti weekend. Tussen 1 en half 4 middags is iedereen welkom in de blokhut aan de Duivenakker. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk scouting is en het thema dit jaar is Digital Physical. Je ontdekt hoe de fysieke en digitale wereld samenkomen via spellen en radiozenders om contact te leggen met scouts wereldwijd. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Op 4 oktober speelde tennisvereniging Elsendorp in een najaarcompetitie tegen Venhorst. En die wedstrijd werd op indrukwekkende wijze afgesloten. Tegen Venhorst wonnen jeugdteamspelers niet 1, maar alle 6 de wedstrijden, waarmee ze dus ongeslagen kampioen werden. Met elke competitiedag de volle winst. Het team toonde geweldig samenspel en werd dus na afloop door de tennisvereniging Elsendorp gehuldigd met mooie grote medailles. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa-Maas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beek en Donk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en een natte periode stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Even over de klok van 7 uur op deze mooie dinsdagavond. Ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door. En mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. En mocht je in de file staan, nou, dan hoop ik dat je de radio aan laat staan. En dat wij dat leed een klein beetje verzachten. Tot 8 uur. Leuke muziek. Onder andere deze. Rick James. She's a bad-

Een van die vele hits van Supertramp. En dit was een leuke Goodbye Stranger. Ik moest eventjes een paar keer mijn ogen knipperen, maar toen ik het las dacht ik van, kan toch bijna niet waar zijn. Maar het is toch zo. Een begrafenisondernemer in Engeland is veroordeeld voor 20 jaar. En dat heeft hij te danken aan het feit dat hij aan zijn familie vertelde, de dierbaren zijn begraven of gecremeerd. Maar wat deed die man nou? Hij heeft ze tientallen jaren bewaard achterin een schuur. De buurt begon een beetje te klagen over stankoverlast. En zo is het ontdekt. Vreemd, hè?

Blijft een mooi liedje, toch? Jill en Foolish Games op OZ 920. Juist. En deze dame, Taylor Swift, heeft weer eens een record verbroken, want met twee nieuwe nummers is ze de meest gestreamde op Spotify in een etmaal.

Met deze leuke van Duffy, Wall Week Avenue, neem ik afscheid van je voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En dan ook nog voor de nacht begint. En kun je ook de slaap niet vatten. Nou, dan ook nog een mooie nachtprogrammering. Ik zie jou morgen, zelfde tijd, zelfde zender. OSR 920. Tot dan. Hoi.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
3: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aanmaas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beekendonk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en een natte periode stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. Scouting Aan de Riksel sluit op zaterdag 17 oktober de avonturenmaand feestelijk af met een open dag tijdens het Jota Joti weekend. Tussen 1 en half 4 'smiddags is iedereen welkom in de blokhut aan de Duivenakker. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk scouting is en het thema dit jaar is Digital Physical. Je ontdekt hoe de fysieke en digitale wereld samenkomen via spellen en radiozenders om contact te leggen met scouts wereldwijd. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Op 4 oktober speelde tennisvereniging Elsendorp in een najaarcompetitie tegen Venhorst. Die wedstrijd werd op indrukwekkende wijze afgesloten. Tegen Venhorst wonnen jeugdteamspelers niet één, maar alle 6 de wedstrijden, waarmee ze dus ongeslagen kampioen werden. Met elke competitiedag de volle winst. Het team toonde geweldig samenspel en werd dus na afloop door de tennisvereniging Elsendorp gehuldigd met mooie grote medailles. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Peter Boer.

Ja, daar word je wel vrolijk van, hoor, van deze klanken van Shaggy en Hope, inderdaad. Het is weer zover, dames en heren, jongens en meisjes. Het is 8 uur geweest en we hebben goede hoop, hoor. Ja, we hebben goede hoop op heel veel goede hits dit uur. We beginnen met

Het was de opvolger van Het is een nacht toen de tijd. En ook deze kwam op nummer 1 terecht. Achter elkaar scoorde die de grootste hits in de jaren 90. Per spoor ging we kdenkedeng. Oftewel, dat was niemand minder dan Guus Meeuwis. En daarvoor nog Happiness van Jonathan Jeremiah en Ian Dury. En de Blockheads, die zongen over seks, drugs en rock'n'roll. Jim Croce, die pakt het iets subtieler aan.

het klinkt als een rauwe ouwe, maar het is helemaal nog niet zo oud, hè, deze. Give me a reason, Taps. Lekker. OZN 920 op de dinsdagavond. Even kijken, 6 oktober 2026. Wil je meer weten? Kijk even bij ons op de website, hè. We hebben een hele mooie website, OZN920.nl. En dan zie je alle linkjes naar onze partners eigenlijk, die het allemaal uitzenden. En alle frequenties waar je op ons kan vinden. FM, DAB+, en natuurlijk ook je slimme speakers. Alles dat laat nu de Sparks horen.

Wat waren ze groot, hè? Ja, het was inderdaad eind jaren 90, zeg maar de tweede helft van de jaren 90. Toen kwamen de hits van de rollende band bij de Backstreet Boys. Hè. Dat was ook zo groot op We've Got It Going On. En wij gaan kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag, 6 oktober. Het was in 1927, ja, dat is behoorlijk lang geleden. Volgend jaar alweer 100 jaar geleden. Dat er voor het allereerst een film te zien was waar ook geluid bij zit. De film The Jazz Singer, die gaat op 6 oktober 1927 in première. Nog wel in zwart-wit, maar in ieder geval met geluid. En op 6 oktober 1973 komt A Sweet Silver Annie van BZN op de 25e plaats binnen in de Nederlandse top 40. Dit is de laatste single van de groep waarop Jan Veerman te horen is als de zanger van BZN. In mei 1974 wordt hij na 8 jaar ontslagen omdat BZN een andere koers wil gaan varen. De drummer Jan Keizer die wordt dan de nieuwe zanger van BZN. En Love Me Like a Lion is de eerste plaat waarop hij de vocalen voor zijn rekening neemt. En later, heel veel later, komt Annie erbij en dan wordt het een heel ander bandje. En dan is er nog een trouwpartijtje op 6 oktober 1978.

Ja, nou heb ik nog een paar verjaardagen voor je. Want daar had ik nog even te kort muziekje voor. Nou, wie zijn er allemaal jaren vandaag? Andy Houtkamp, de sportverslaggever. Tegenwoordig werkend bij GPR Sportradio. Hans Kesting, de komische acteur. Regelmatig zijn de films van hem in de bioscoop te zien. Die is ook jarig. Danny Rook van BNN van vroeger, hè, die presentator. Howard Komproe en Tim Burgers. En die was drummer bij een bandje Te Pauw. En die hoor je nu.

0: huis.
1: Ja, ik zou zeggen, stopt u maar. Het orkest is al lang naar huis. Duff en Kodo. Het komt uit Duitsland, dat leek me wel duidelijk. En dat is ook een van de weinige dingen waarvan ik zeg, dat mag uit Duitsland komen. Hè? Muziek, inderdaad. En voor de rest, ja, af en toe een auto. Hè? Ja, die doen ze daar inderdaad ook best wel. Hè? Dat pakken ze wel goed aan. Zometeen heb ik nog voor je, even kijken, Earth, Wind & Fire en Star. Maar eerst Anastasia. No.

Heerlijk, lekkere, dansbare klanken inderdaad. EWF, oftewel Earth, Wind & Fire en Star, daarvoor Anastasia uit Scandinavië kwam die dame toch? Heb ik me ooit laten vertellen. One Day in Your Life. En nou, het is niet One Day in Your Life, want morgen ben ik er gewoon weer hoor. Tussen 8 en 9, zometeen Petro.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa-Maas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beekendonk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en aan natte perioden stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. De weg N264 van Elsendorp naar Boksmeer is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober deels afgesloten. Vanaf maandagochtend 6 uur tot vrijdagavond 7 uur wordt gewerkt aan een nieuwe inrit en fietsdoorsteek ter hoogte van MKG. De weg vanuit Elsendorp richting Boksmeer is die hele tijd dicht. Verkeer vanuit Boksmeer heeft overigens wel doorgang. Het tankstation en de garage blijven bereikbaar en ook het fietspad en voetpad zijn open. Wil je in deze periode naar Boksmeer, dan volg je de omleidingsroute via de N264 richting Meel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.

Triple X, A Love Machine, wat een prachtige discoplaat. De Cats waren er ook bij, Like a Spanish Song, en Lisa Lisa en de Curl Jam, Little Jackie Wants to Be a Star. Ja, wie wil dat niet eigenlijk, hè? Straks heerlijke muziek voor Crowded House, eerst deze Wild Cherry, Play That Funky Music. Yeah.

Dat, zo heette deze band in de 80's. Ja, zo heette ze nog wel eigenlijk. Maar Uncertain Smile zongen ze voor ons. En Crowded House, zoals beloofd. De Chocolate Cake was erbij. We gaan even Ilse de Lange draaien. Ja, zeker. Leuk. Als ze erbij is. So incredible.

Mel en Vintage Future. I am missing you. De allernieuwste plaats, Missing You, zo heette dat. Wat een geweldige mooie plaat. En hier zijn de Spinners, Cupid.

inderdaad. Eddie Grant op de radio. My Turn to Love You, zo heette dat. En we gaan op naar 10 uur. Straks na 10 voor de nacht begint op de radio. Ik wens je er heel veel plezier mee. En wij gaan op naar 10 met deze Electric Light Orchestra. Can't get it out of my head. Graag tot morgen. Dag. Yeah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 15.000 euro per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op 4 oktober speelde tennisvereniging Elsendorp in een najaarcompetitie tegen Venhorst. Die wedstrijd werd op indrukwekkende wijze afgesloten. Tegen Venhorst wonnen jeugdteamspelers niet één, maar alle 6 de wedstrijden, waarmee ze dus ongeslagen kampioen werden, met elke competitiedag de volle winst. Het team toonde geweldig samenspel en werd dus na afloop door de tennisvereniging Elsendorp gehuldigd met mooie grote medailles. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aan Maas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beek en Donk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en na natte periode stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. De weg N264 van Elsendorp naar Boksmeer is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober deels afgesloten. Vanaf maandagochtend 6 uur tot vrijdagavond 7 uur wordt gewerkt aan een nieuwe inrit en fietsdoorsteek ter hoogte van MKG. De weg vanuit Elsendorp richting Boksmeer is die hele tijd dicht. Verkeer vanuit Boksmeer heeft overigens wel doorgang. Het tankstation en de garage blijven bereikbaar en ook het fietspad en voetpad zijn open. Wil je in deze periode naar Boksmeer, dan volg je de omleidingsroute via de N264 richting Meel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.

Muziek van Shania Twain en Kaching. Aandacht voor de beste zangers. Eens even kijken. Het optreden van Clouseau, dat werd in de media al duchtig gewaardeerd. Het optreden van afgelopen zaterdag. Hier hoor je ze met het nummer wat ze zongen. Thuis bij jou.

0: Muziek van Sabrina Carpenter en Tears. OSR 920, tijd voor wederom een Nederlandstalige plaat. Want die van Clouseau was natuurlijk ook Nederlandstalig. Of is het Belgisch? Ramses Shaffy, met het mooie nog eens een keer. Laat me.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Het is eigenlijk zo'n typische zomerplaat, maar die past voor vandaag nog precies. Want het was vanmiddag heerlijk weer om bijvoorbeeld op het terrasje te zitten. Dat heb ik even uitgetest en er was niks mis mee. Sterker nog, ik vond het een beetje warm. Hier is Donna Summer, Lady of the Night. Nee.

0: Muziek van de Black Eyed Peas en Don't Lie. Hoogste tijd voor album van de week. En dat is de hele week een album uit 2025 van de Buckers. Het album heet Jeune. En wat gaan we draaien? Twee keertjes.
1: Album van de week.

Ska op de radio, dat was maar kort, die ska. Selector op de radio. Nee, het liedje heet Onder On My Radio. Nou, dat is ook wel goed. Maar je hoort het hier op Ozer 920. Alabama Shakes, hold on.

0: gotta hold on.
1: Beleef de hits. OSR 920.

Muziek van Billy Joel en She's Always a Woman to Me. Wat hebben we nog? Het plaatje van de Archies komt eraan zometeen. Sugar, sugar. Maar allereerst Gloria Estefan. Get on your feet.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 15.000 euro per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De weg N264 van Elsendorp naar Boksmeer is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober deels afgesloten. Vanaf maandagochtend 6 uur tot vrijdagavond 7 uur wordt gewerkt aan een nieuwe inrit en fietsdoorsteek ter hoogte van MKG. De weg vanuit Elsendorp richting Boksmeer is die hele tijd dicht. Verkeer vanuit Boksmeer heeft overigens wel doorgang. Het tankstation en de garage blijven bereikbaar en ook het fietspad en voetpad zijn open. Wil je in deze periode naar Boksmeer, dan volg je de omleidingsroute via de N264 richting Meel. Scouting Ale Riksel sluit op zaterdag 17 oktober de avonturenmaand feestelijk af met een open dag tijdens het Jota Joti weekend. Tussen 1 en half 4 smiddags is iedereen welkom in de blokhut aan de Duivenakker. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk scouting is en het thema dit jaar is Digital Physical. Je ontdekt hoe de fysieke en digitale wereld samenkomen via spellen en radiozenders om contact te leggen met scouts wereldwijd. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Op 4 oktober speelde tennisvereniging Elsendorp in een najaarcompetitie tegen Venhorst. En die wedstrijd werd op indrukwekkende wijze afgesloten. Tegen Venhorst wonnen jeugdteamspelers niet 1, maar alle 6e wedstrijden, waarmee ze dus ongeslagen kampioen werden. Met elke competitiedag de volle winst. Het team toonde geweldig samenspel en werd dus na afloop door de tennisvereniging Elsendorp gehuldigd met mooie grote medailles. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

0: Gerardo en de Mander, La Ballade de Généreux, samen met Level 42. Dat waren zijn eerste twee platen voor de show. Die heet Voor de Nacht Begint.
1: Berend Koenders.

Uit de Middler die scoorde niet zo heel veel hits, maar diegenen die ze maakten waren wel lekker. Dit was er zo eentje van Do Deserve You. Gilbert O'Sullivan. Ken je hem nog? Die videoclip in Top Op destijds. Met het klofje uit de jaren 50. Nothing Rhymed gaan we nu draaien. Komt-ie. If I-

Zit eens in de dust van Sushi en de Benches. Ik moest even kijken van waar staat er nou precies. Hè? Maar ja, toen dacht ik van, oh ja, dat heb ik vroeger ook al eens ooit opgezocht. Sushi en de Benches. Rondé nu, hier is Undecided.

Muziek van Earth and Fire en What the Difference Does It Make. Dit is OSR 920. Little Kid Joe zit in de machine. Ik druk op de knop en dan hoor je hem gelijk. The Cats in the Cradle.

Nieuwe single van Hugo en Soto, Jamaican Bam Bam, alhoewel nieuw. Dat is volgens mij toch ook alweer een paar weken zout. Goed, hij staat in de benzine met een dikke rode stip, dus dat wil zeggen dat hij toch best wel nieuw is. Toch? Ultravox, hier is Vienna.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De weg N264 van Elsendorp naar Boksmeer is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober deels afgesloten. Vanaf maandagochtend 6 uur tot vrijdagavond 7 uur wordt gewerkt aan een nieuwe inrit en fietsdoorsteek ter hoogte van MKG. De weg vanuit Elsendorp richting Boksmeer is die hele tijd dicht. Verkeer vanuit Boksmeer heeft overigens wel doorgang. Het tankstation en de garage blijven bereikbaar en ook het fietspad en voetpad zijn open. Wil je in deze periode naar Boksmeer, dan volg je de omleidingsroute via de N264 richting Meel. Scouting Ale Riksel sluit op zaterdag 17 oktober de avonturenmaand feestelijk af met een open dag tijdens het Jota Joti weekend. Tussen 1 en half 4 smiddags is iedereen welkom in de blokhut aan de Duivenakker. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk scouting is en het thema dit jaar is Digital Physical. Je ontdekt hoe de fysieke en digitale wereld samenkomen via spellen en radiozenders om contact te leggen met scouts wereldwijd. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. Op 4 oktober speelde tennisvereniging Elsendorp in een najaarcompetitie tegen Venhorst. Die wedstrijd werd op indrukwekkende wijze afgesloten. Tegen Venhorst wonnen jeugdteamspelers niet 1, maar alle 6 de wedstrijden, waarmee ze dus ongeslagen kampioen werden, met elke competitiedag de volle winst. Het team toonde geweldig samenspel en werd dus na afloop door de tennisvereniging Elsendorp gehuldigd met mooie grote medailles. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op 4 oktober speelde tennisvereniging Elsendorp in een najaarcompetitie tegen Venhorst. Die wedstrijd werd op indrukwekkende wijze afgesloten. Tegen Venhorst wonnen jeugdteamspelers niet één, maar alle 6 de wedstrijden, waarmee ze dus ongeslagen kampioen werden, met elke competitiedag de volle winst. Het team toonde geweldig samenspel en werd dus na afloop door de tennisvereniging Elsendorp gehuldigd met mooie grote medailles. Scouting Ale Riksel sluit op zaterdag 17 oktober de avonturenmaand feestelijk af met een open dag tijdens het Jota Joti weekend. Tussen 1 en 3:30 middags is iedereen welkom in de blokhut aan de Duivenakker. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk scouting is en het thema dit jaar is Digital Physical. Je ontdekt hoe de fysieke en digitale wereld samenkomen via spellen en radiozenders om contact te leggen met scouts wereldwijd. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. De gemeente Gemerbakel heeft 210 bladkorven geplaatst binnen de bebouwde kom en die blijven daar staan tot 14 december. Vanaf maandag 12 oktober rijdt er dagelijks een bladzuigwagen om de korven te legen en bladhopen op te ruimen. Deze korven zijn alleen bedoeld voor bladeren van gemeentelijke bomen. Verplaats de korven niet en stop geen ander afval in de korven. In het buitengebied moeten mensen zelf hun bladeren composteren. Dit is duurzaam en biedt goede overwinteringsplekken voor insecten en kleine dieren. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aanmaas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beek en Donk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en een natte periode stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. De gemeente Laarbeek, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa-Maas hebben een grondwatermeter geplaatst bij speeltuin De Ratel in Beekendonk. En dat is een unieke locatie, want de meter staat op een dekzandrug. Het grondwaterpeil schommelt op deze plek hier sterk met de seizoenen. Zomers zakt het water diep en aan natte perioden stijgt het snel. Gemiddeld staat het water in het voorjaar een halve meter onder het maaiveld. De meter laat zien hoe het water onder je voeten met het weer meebeweegt. Het project is onderdeel van een Brabants netwerk dat tot doel heeft om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten. Scouting Ale Riksel sluit op zaterdag 17 oktober de avonturenmaand feestelijk af met een open dag tijdens het Jota Joti weekend. Tussen 1 en half 4 'smiddags is iedereen welkom in de blokhut aan de Duivenakker. Je kunt dan zelf ervaren hoe leuk scouting is en het thema dit jaar is Digital Physical. Je ontdekt hoe de fysieke en digitale wereld samenkomen via spellen en radiozenders om contact te leggen met scouts wereldwijd. Aanmelden is niet nodig en meedoen is gratis. De weg N264 van Elsendorp naar Boksmeer is van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober deels afgesloten. Vanaf maandagochtend 6 uur tot vrijdagavond 7 uur wordt gewerkt aan een nieuwe inrit en fietsdoorsteek ter hoogte van MKG. De weg vanuit Elsendorp richting Boksmeer is die hele tijd dicht. Verkeer vanuit Boksmeer heeft overigens wel doorgang. Het tankstation en de garage blijven bereikbaar en ook het fietspad en voetpad zijn open. Wil je in deze periode naar Boksmeer, dan volg je de omleidingsroute via de N264 richting Meel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.